Alle mensen houden van geld. Ze strelen het, kussen het, drukken het aan hun hart. Wikkelen het in mooie doekjes, vertroetelen het als een pop. En sommigen laten een bankbiljet inlijsten, hangen het aan de muur en vereren het als een heilige.